0: Zondag op het NOK FM, 100 MHz.
1: Nu moet je de stemmen kiezen, maar ze houden.
2: Ze zijn mijn naam, Jule Prolingi Luane, die in mijn merzok. Nu is het niet zo in de laatste nacht. Ook goed, Prolingi, ik nu ook goed, ze zijn niet kiezen, het in de rapport. En nu raak je 6 seconden, om het te kunnen zitten aan het zoeken, zoals ik het zag.
1: Waar is het voor Nook?
2: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.